0: 100.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Allereerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 2.

0: chapter 8.
1: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een vader die blijft kijken, een zoon keert terug. Nog voordat hij iets kan zeggen, wordt hij gezien. Net zoals de stemmen in Perts muziek naast elkaar blijven klinken, zonder elkaar te grijpen, en zo laat de vader ruimte. En juist daarin wordt de zoon ontvangen. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ze bezighouden. Elke zomer wordt er in de serie van 10 zondagsvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische basis geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 20 juni om 10:30. Naar Psalm 139a, Gods nabijheid. Vers: jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet waar ik ga, waar ik sta. Jij weet wat ik denk en voel. Je bent vertrouwd met mijn werken en mijn rusten. Geen woord komt over mijn lippen, of jij hebt het al begrepen. Achter mij ben jij, voor mij, rondom mij. Jij omgeeft mij, heb je hand op mij gelegd. Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen. Waar ben ik niet in jouw aanwezigheid? Waar ben jij niet aanwezig om mij heen? Klim ik naar de hemel, daar vind ik jou. Lig ik neer in het donker, daar ben jij al. Waar ik ook ga, jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Licht of duister, het is je al gelijk. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet van mij. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderburgemeester Emma Wildehart heeft op 10 juni haar eerste verbindingskaart overhandigd aan een van de bewoners van de Huis van Rekeren in de gemeente Bergen. Emma schreef aan de binnenkant van de kaart: het maakt niet uit hoe oud iemand is, als je het samen gezellig hebt. Met deze kaart kan jong en oud met elkaar in contact komen. De voorkant van de kaart is door Emma getekend.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt langzaam op gang. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam. Tussen Horen en Purmerend Noord, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder rijden er geen treinen tussen Purmerend en Horen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Progressief uit Gees wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. Hotelketen Van der Valk mag gaan bouwen in Alkmaar. Dat heeft de Raad van State beslist. Buurtbewoners hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van het hotel. Dat zou te hoog zijn, maar volgens de Raad van State horen hoge gebouwen nou eenmaal bij in het stedelijk gebied en is de overlast juist beperkt. Wel krijgen bezwaarmakers hun proceskosten vergoed, omdat de gemeente Alkmaar in de besluitvorming fouten heeft gemaakt. De focusflitser boven de N244 bij Westgrafdijk heeft van januari tot en met april net geen 500 bestuurders betrapt op het gebruik van een mobieltje. Ze kregen een boete van €440 plus administratiekosten. Het maandelijks aantal overtredingen is al wel veel lager dan toen de focusflitser in september werd geplaatst. De meest actieve focusflitser van het land staat aan de Cornelis Lelylaan in Amsterdam met 6300 registraties in 4 maanden tijd. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft zich unaniem uitgesproken tegen hatelijke en beledigende uitlatingen op het internet. Aanleiding is de hoeveelheid beledigingen die commissielid Jurien Bisschop kreeg op een korte video die hij op social media plaatste. Meer dan 100 veelal onbekende mensen hadden het op hem gemunt. De gemeenteraad stelt dat kritiek op elkaar hebben is prima, maar dat deze wel respectvol moet blijven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Indien wel zijn Daphne Groenendijk. Dag Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Hoe is het bij jullie?
1: Het gaat goed. We zijn nu lekker bezig.
0: Met druk weer van allerlei activiteiten ook deze zomer.
1: Zeker hebben wij de hondenloop. En dan gaan we met allemaal honden een wandeling maken van 5, van 10 of van 15 kilometer. En dan gaan de honden geld inzamelen voor hun soortgenoten die bij ons in de hondenopvang zitten. Dus dat is altijd een heel mooi en leuk evenement.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn we ook bezig weer met het grasarenseizoen.
0: Ja, daar wil ik het ook over hebben met je inderdaad.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk zie je nu al een klein beetje opkomen. Dus het is overigens niet overal in Nederland, maar je ziet in bepaalde plekken al dat er tussen het gras bepaalde sprietjes komen. En dat zijn de zogeheten grasaren. En die zijn nu nog eigenlijk felgroen van kleur. Maar op een gegeven moment als de zon gaat schijnen, dan gaan ze wat uitdrogen. En dan zien ze er wat voor uit van kleur. En dan zijn ze ook heel gevaarlijk voor honden. Want als ze er afvallen of ze worden opgezogen, bijvoorbeeld in de neus van de hond, of ze trappen er met hun pootjes in, dan kruipen de naaldjes die aan die grasaardjes zitten, die kruipen dan zo het lichaam van de hond in en kunnen dan voor allerlei ontstekingen zorgen of erger. Dus wij zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Want als je nu bijvoorbeeld de groene grasaren wegplukt, dan voorkom je eigenlijk dat ze daarna natuurlijk uiteindelijk geel worden en dus gevaarlijk zijn.
0: Droog, hè? Ja, want nu zitten we nog een beetje in het voorjaar, begin zomer. Dus ja, dan hoe sneller je het kan verhelpen, hoe beter het eigenlijk is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus daarom roepen we eigenlijk iedereen op om misschien, we hebben zelf bedacht, de grasaarvrij dag met een leuke knipoog naar de woordspeling. Om iedere vrijdag eventjes als je toch buiten bent mee te helpen en dan de groene aren nu zoveel mogelijk weg te plukken. Dus dat daar zijn we nu ook mee bezig.
0: Ja, mooi initiatief. En ik hoop dat het gehoor gaat krijgen. Hè? Dat wat meer honden straks lasten van hebben.
1: Ja, dat hopen wij ook. En sowieso door hier aandacht op te vestigen, hopen we dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit speelt. Want heel veel mensen komen er eigenlijk pas achter op het moment dat het vaak al gebeurd is. Dus dat er al een ontsteking in een pootje zit van de hond of in de oor of dieper. Soms komen ze ook in ogen terecht of kruipen ze naar de hersenen toe. Ja, en dat zijn echt hele verdrietige situaties. En dan op een hele ingewikkelde wijze, soms met operaties, dan dat verwijderd wordt. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het dier dat gebeurt, maar ook voor de baasjes, want dat zijn ook geen goedkope ingrepen die gedaan moeten worden dan.
0: En zeker niet als het in de hersenen plaats moet vinden.
1: Ja, dan is het helemaal heel lastig inderdaad. Ja, helaas gebeurt dat wel eens en dan kan het ook soms zijn dat een dat dan niet overleeft.
0: Ja, nou ja. Pluk ze eruit, ook als je in je eigen tuin iets tegenkomt, wees het voor en hoop dat het beter gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jullie waren bezig nog met een brandbrief, hè?
1: Dat klopt, ja. We zijn ook bezig met een brandbrief. Want je ziet dat op verschillende plekken in Nederland er een discussie is over of honden nog wel of niet zijn toegestaan in bepaalde gebieden. Er wordt eigenlijk aangegeven dat vanwege ook de ontlasting van de hond, dat een footprint heeft op de natuur en dat schadelijk is. Wij roepen eigenlijk op van goh, laten we met elkaar in gesprek blijven. Want natuurlijk heeft dat impact op de natuur, maar zo hebben wij ook allemaal zelf ook impact op de natuur. Maar het is ook heel fijn voor honden om in de natuur te kunnen lopen en vooral ook om los te lopen en te snuffelen. Dus we zouden heel graag willen overleggen met gemeentes en met provincies en natuurbeschermers om daar een oplossing te bedenken, dat het natuurlijk de meest kwetsbare gebieden voor mensen en voor honden bijvoorbeeld gesloten worden of beperkt toegang toegankelijk zijn. Maar dat er ook echt mogelijkheden blijven. Misschien wel via zoneringen of goede afspraken. Dat honden toch wat ruimte hebben om daar ook gewoon los te kunnen blijven lopen. Omdat ja, honden hebben echt die behoefte om ook gewoon lekker hun energie kwijt te kunnen. En ja, lekker te snuffelen zonder dat ze altijd vastzitten aan de lijn.
0: Ja, en dat is echt juist goed voor hun hersenen, hè? Snuffelen. En,
1: is heel, ja, is heel goed voor hun welzijn en voor hun hersenen. En je ziet gewoon als dat er niet is, dat honden ook soms gefrustreerd raken. En dat kan weer problemen leiden door bijvoorbeeld ongelukken of bijtincidenten. Gefrustreerde honden willen we ook niet hebben. Dus nee, daarom is het heel belangrijk goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar een oplossing. En vandaar de brandbrief inderdaad.
0: Ja, en hoe is dat nu? Hoe ver is dat nu met de brandbrief?
1: Nou, we hebben nu ruim 12.000 mensen die het hebben getekend. We hebben later deze maand hebben wij een symposium, speciaal voor allemaal gemeenten in Nederland, waarin we ook meer thema's op de agenda hebben die belangrijk zijn voor gemeenten als het gaat om dierenwelzijn. En op dat symposium hopen we dan alle handtekeningen aan te bieden. Ook als signaal van, goh, blijf met ons zoveel mogelijk in gesprek. En laten we gezamenlijk kijken naar een oplossing. En daarnaast roepen we natuurlijk ook alle baasjes op om zoveel mogelijk ook de ontlasting op te ruimen. Want ja, dat is ook de reden van het probleem en het gesprek. Dus als wij echt de ruimte willen houden voor honden, dan hebben we ook echt de hulp van de baasjes zelf nodig. Ja. Zodat ze ook echt de ontlasting opruimen.
0: Neem je poepzak of iets anders waar je het mee op kan ruimen. En gooi het en zorg hopen dat er ook meer prullenbakken zijn om het onderweg eventueel ook op te ruimen. Dat je het niet in je zak hoeft mee te nemen.
1: Precies, dat is ook de oproep dan weer aan de beheerders, de reinbeheerders. Om dat ook wel ietsje makkelijker te maken. Want dat is weer het andere probleem. Dan zeggen mensen, ja, ik wil het wel. Maar om nou 2 uur lang een zakje rond te lopen vind ik ook lastig. Dus dat is dan soms dat mensen het toch maar laten liggen. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus we moeten daar gewoon goed over in gesprek blijven. Van wat is wijsheid en hoe ik het voor alle partijen eigenlijk zo goed mogelijk organiseren.
0: Ja. Ik spreek je graag voor het symposium, Daphne. Is dat een mooi idee?
1: Heel goed idee.
0: Goed zo, dan spreken we elkaar dan. Succes met
1: is
0: alles
1: goed, okay.
0: En tot dan, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en op rood.

0: vak uit Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: in de regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje. Maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad. En dat gaat hartstikke leuk. Ja. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land, in galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag dat we elkaar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je er inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heiloo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heiloo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers. Ja. En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas-in-loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheiloo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heiloo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heiloo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou verwonderen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heiloo in de cultuurkoepel.
0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En we hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, goed. Hey Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En we spreken elkaar, want we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Progressief uit Gees wil raadslid Simon Twaalfhoven Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. In Dijk en Waard is een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Lokaal Dijk en Waard, VVD, Pro, D66 en CDA deden dat in de Broekenveiling. Het heet Bouw aan Morgen met oog voor vandaag en is geschreven met veel onzekerheid over de gemeentefinanciën. De partijen willen voor 2032 10.000 extra woningen bouwen. De gemeente moet beter worden ingericht voor fietsers. Verder komt er zicht op kleine aanpassingen in het omstreden parkeerbeleid in Irugewaard. Bij een grote brand in een flat in Alkmaar is asbest vrijgekomen. Dat heeft de verhuurder laten weten aan bewoners. De brand woedde zondag en maakte een woning onbewoonbaar. Een asbestplaat is door het vuur versplinterd en delen daarvan zijn in het groen voor de flat beland. Het plantsoen is afgezet. Een asbestsaneringsbedrijf kwam ter plaatse om de deeltjes weg te halen. Gevaar voor de omwonenden is er volgens de verhuurder niet geweest. Een automobilist is dinsdag aangehouden na een kopstaartbotsing op de Noordervaart bij Stompetoren. De bestuurder reed achter op zijn voorligger terwijl hij onder invloed achter het stuur zat. Dat bleek later toen de politie hem controleerde. Niemand raakte gewond en de voorligger kon uiteindelijk ook weer verder rijden. De auto van de verdachte moest wel door een bergingsbedrijf worden afgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor inwoners en bezoekers van Bergen. Ook deze zomer rijdt de kustbus weer tussen het centrum van Bergen en Bergen aan Zee. Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 30 augustus kunnen reizigers dagelijks gratis gebruik maken van deze dienst. Met deze dienst stimuleert de gemeente duurzaam vervoer richting de kust.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een vader die blijft kijken, een zoon keert terug. Nog voordat hij iets kan zeggen, wordt hij gezien. Net zoals de stemmen in Perts muziek naast elkaar blijven klinken, zonder elkaar te grijpen, en zo laat de vader ruimte. En juist daarin wordt de zoon ontvangen. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ze bezighouden. Elke zomer wordt er in de serie van 10 zondagsvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische basis geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 20 juni om 10:30. Naar Psalm 139a, Gods nabijheid. Vers: jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet waar ik ga, waar ik sta. Jij weet wat ik denk en voel. Je bent vertrouwd met mijn werken en mijn rusten. Geen woord komt over mijn lippen, of jij hebt het al begrepen. Achter mij ben jij, voor mij, rondom mij. Jij omgeeft mij, heb je hand op mij gelegd. Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen. Waar ben ik niet in jouw aanwezigheid? Waar ben jij niet aanwezig om mij heen? Klim ik naar de hemel, daar vind ik jou. Lig ik neer in het donker, daar ben jij al. Waar ik ook ga, jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Licht of duister, het is je al gelijk. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet van mij. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Museum Kranenburg in Bergen organiseert op donderdag 18 juni... een bijzondere middag vol creativiteit en ontspanning. Volwassenen van 46 tot en met 85 jaar kunnen meedoen aan Beweeg en Boetseer. Beweeg en Boetseer vindt plaats op donderdag 18 juni... van 1 uur 's middags tot 4 uur in Museum Kranenburg... aan de Hoflaan 26 in Bergen. Deelname kost 10 euro, aanmelden is verplicht en kan via www.actiefinbergen.nl.

iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen.

0: Begin anders eens met een simpele... Hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blarikum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 met daar 10 minuten oponthoud. A27 vanuit Almere tussen Almere Haven en Eemnes 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Heilo gaat deze zomer tijdelijk maximaal 100 asielzoekers opvangen in sporthal Het Vennewater. De opvang duurt van 6 juli tot en met 16 augustus en wordt verzorgd door het COA. Volgens de gemeente is de maatregel nodig omdat er landelijk een nijpend tekort is aan opvangplekken. Volgende week woensdag zijn er informatiebijeenkomsten voor inwoners en omwonenden. Hotelketen Van der Valk mag gaan bouwen in Alkmaar. Dat heeft de Raad van State beslist. Buurtbewoners hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van het hotel. Dat zou te hoog zijn, maar volgens de Raad van State horen hoge gebouwen nou eenmaal bij in het stedelijk gebied en is de overlast juist beperkt. Wel krijgen bezwaarmakers hun proceskosten vergoed omdat de gemeente Alkmaar in de besluitvorming fouten heeft gemaakt. Blauwe komborden voor het kruis zijn te ingewikkeld. Dat verklaart het college van Dijk en Waard. Inwoners van het kruis willen graag officiële blauwe komborden. Maar volgens de gemeente moeten daarvoor duidelijke komgrenzen worden vastgesteld. Verder is er dan ook overleg met politie en de provincie nodig. Het college heeft daarom witte borden voorgesteld. Als inwoners van het kruis die niet willen, komen er helemaal geen borden. Een automobilist heeft dinsdagavond een verkeerslicht aan de Heiloerzeeweg in Egmond aan de Hoef omvergereden en is daarna gevlucht. De bestuurder sloeg af op de kruising met de Hoevenweg, maar vloog toen uit de bocht. Meerdere getuigen zagen het gebeuren en zouden ook beelden van zijn gemaakt. Deze kan de politie gebruiken om de doorrijder te vinden. Het verkeerslicht zal moeten worden vervangen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Limburg. Uitgaansagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: TP Alkmaar vormt van 21 tot en met 28 juni opnieuw het decor voor het ITF World Tennis Tour Alkmaar. Tijdens de 29e editie van het internationale gravel toernooi strijden spelers uit binnen- en buitenland om rankingpunten, prijzengeld en een volgende stap richting de wereldtop. Zo ook Dax Donders uit Bergen.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
3: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wethouder Marco Wieseman-Vrijman heeft vrijdag 5 juni jongsleden in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij na bijna 4 jaar afscheid neemt van de gemeente Bergen. Hij start onder voorbehoud van de formele benoeming en beëdiging door de gemeenteraad van Alkmaar per 8 juni 2026 als wethouder bij de gemeente Alkmaar als onderdeel van het nieuwe college daar.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op de Donderdagdate.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Heilal gaat deze zomer tijdelijk maximaal 100 asielzoekers opvangen in sporthal Het Vennewater. De opvang duurt van 6 juli tot en met 16 augustus en wordt verzorgd door het COA. Volgens de gemeente is de maatregel nodig omdat er landelijk een nijpend tekort is aan opvangplekken. Volgende week woensdag zijn er informatiebijeenkomsten voor inwoners en omwonenden. Hotelketen Van der Valk mag gaan bouwen in Alkmaar. Dat heeft de Raad van State beslist. Buurtbewoners hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van het hotel. Dat zou te hoog zijn, maar volgens de Raad van State horen hoge gebouwen nou eenmaal bij in het stedelijk gebied en is de overlast juist beperkt. Wel krijgen bezwaarmakers hun proceskosten vergoed omdat de gemeente Alkmaar in de besluitvorming fouten heeft gemaakt. De focusflitser boven de N244 bij Westgrafdijk heeft van januari tot en met april net geen 500 bestuurders betrapt op het gebruik van een mobieltje. Ze kregen een boete van €440 plus administratiekosten. Het maandelijks aantal overtredingen is al wel veel lager dan toen de focusflitser in september werd geplaatst. De meest actieve focusflitser van het land staat aan de Cornelis Lelylaan in Amsterdam met 6300 registraties in 4 maanden tijd. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft zich unaniem uitgesproken tegen hatelijke en beledigende uitlatingen op het internet. Aanleiding is de hoeveelheid beledigingen die commissielid Jurien Bisschop kreeg op een korte video die hij op social media plaatste. Meer dan 100 veelal onbekende mensen hadden het op hem gemunt. De gemeenteraad stelt dat kritiek op elkaar hebben is prima, maar dat deze wel respectvol moet blijven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Onze gemeente is groen en daar zijn we trots op. In deze tijd van het jaar groeit het groen in de tuinen snel. Soms hangen takken en struiken over de stoep, weg of steeg. Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Ziet u ergens overhangend groen op openbaar terrein dat voor gevaar zorgt? Geef dit dan door via de website van Fixie of via de Fixie-app.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Door Al Begens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, tussen Zaanstad Assedelft en knooppunt Zaandam. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek organiseert op vrijdag 26 juni een speciale groep 8XL disco voor kinderen uit groep 8. Van 7:30 s'avonds tot 9 uur kunnen zij samen met klasgenoten de basisschooltijd feestelijk afsluiten in het zwembad.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De provincie Noord-Holland biedt gemeente hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. Dijkenwaard start met een proef voor het thuis opladen van elektrische auto's. Nu mag dat vaak niet, omdat kabels over de stoep verboden zijn. Bezitters van een elektrische auto moeten daarom naar openbare laadplaatsen en die zijn schaars. Daarom onderzoekt Dijkenwaard hoe laden voor de voordeur toch kan worden toegestaan. De proef vindt volgend jaar plaats. De inschrijving start volgende maand. In Dijkenwaard is een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Lokaal Dijkenwaard, VVD, Pro, D66 en CDA deden dat in de Broekenveiling. Het heet Bouw aan Morgen met oog voor vandaag en is geschreven met veel onzekerheid over de gemeentefinanciën. De partijen willen voor 2032 10.000 extra woningen bouwen. De gemeente moet beter worden ingericht voor fietsers. Verder komt er zicht op kleine aanpassingen in het omstreden parkeerbeleid in Irugewaard. Blauwe komborden voor het kruis zijn te ingewikkeld. Dat verklaart het college van Dijkenwaard. Inwoners van het kruis willen graag officiële blauwe komborden. Maar volgens de gemeente moeten daarvoor duidelijke komgrenzen worden vastgesteld. Verder is er dan ook overleg met politie en de provincie nodig. Het college heeft daarom witte borden voorgesteld. Als inwoners van het kruis die niet willen, komen er helemaal geen borden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstgetij start jaarlijks de zomerserie in het Vredeskerkje. Elke donderdagavond van half juni tot half augustus klinkt er om 8 uur 's avonds live muziek in het kleine kerkje aan zee.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende, Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De flexflitser aan de Egmondestraatweg tussen Egmond aan de Hoef en Egmond aan de Zee is in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 juni vernield. Het apparaat stond nog geen 2 weken op de locatie.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De politie heeft woensdag twee verdachten aangehouden voor een mishandeling op de kermis van Herugowaard. Het gaat om een 16-jarig en een 14-jarig meisje uit Herugowaard. Volgens de politie hebben zij zaterdag twee zussen uit Alkmaar geschopt en geslagen. Dit mogelijk samen met andere daders. De slachtoffers raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat beide verdachten nog vastzitten. Progressief uit Geest wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. De gemeente Heilo gaat deze zomer tijdelijk maximaal 100 asielzoekers opvangen in sporthal Het Vennewater. De opvang duurt van 6 juli tot en met 16 augustus en wordt verzorgd door het COA. Volgens de gemeente is de maatregel nodig omdat er landelijk een nijpend tekort is aan opvangplekken. Volgende week woensdag zijn er informatiebijeenkomsten voor inwoners en omwonenden. Bij een grote brand in een flat in Alkmaar is asbest vrijgekomen. Dat heeft de verhuurder laten weten aan bewoners. De brand woedde zondag en maakte een woning onbewoonbaar. Een asbestplaat is door het vuur versplinterd en delen daarvan zijn in het groen voor de flat beland. Het plantsoen is afgezet. Een asbestsaneringsbedrijf kwam ter plaatse om de deeltjes weg te halen. Gevaar voor de omwonenden is er volgens de verhuurder niet geweest. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gedeputeerde staten van Noord-Holland kiezen een alternatieve route voor het door Duitsland bedekte fietspad op de Blijdensteinweg tussen Berg aan Zee en Schorrel aan Zee. Het fietspad op de grens van de natuurgebieden van de Schorrelse Duinen en het Noord-Hollands Duinreservaat is deels overdekt met zand en is daardoor in de nabije toekomst niet meer veilig te gebruiken. Het fietspad zal uiteindelijk onder meters zand verdwijnen.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is 20 minuten vertraging op de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een vader die blijft kijken, een zoon keert terug. Nog voordat hij iets kan zeggen, wordt hij gezien. Net zoals de stemmen in Perts muziek naast elkaar blijven klinken, zonder elkaar te grijpen, en zo laat de vader ruimte. En juist daarin wordt de zoon ontvangen. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ze bezighouden. Elke zomer wordt er in de serie van 10 zondagsvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische basis geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 20 juni om 11:30. Naar Psalm 139a, Gods nabijheid. Vers: jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet waar ik ga, waar ik sta. Jij weet wat ik denk en voel. Je bent vertrouwd met mijn werken en mijn rusten. Geen woord komt over mijn lippen, of jij hebt het al begrepen. Achter mij ben jij, voor mij, rondom mij. Jij omgeeft mij, heb je hand op mij gelegd. Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen. Waar ben ik niet in jouw aanwezigheid? Waar ben jij niet aanwezig om mij heen? Klim ik naar de hemel, daar vind ik jou. Lig ik neer in het donker, daar ben jij al. Waar ik ook ga, jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Licht of duister, het is je al gelijk. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet van mij. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een belangrijke stap richting nieuwe woonkansen voor jonge Bergenaren is gezet. Wethouder Yvonne Roosbakker en ondernemer Peter Veldman van Berkenhoeven Vastgoed hebben donderdag een interieure overeenkomst ondertekend. Hiermee kan de gemeente Bergen een volledige uitgewerkte omgevingsvergunning afgeven en publiceren. En komt de realisatie van Lara's Place concreet in zicht.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer loopt helemaal vast op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22. Daar ben je inmiddels 3 kwartier langer onderweg. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat bij Beverwijk een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en daar heb je nu 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft woensdag 2 verdachten aangehouden voor een mishandeling op de kermis van Herugowaard. Het gaat om een 16-jarig en een 14-jarig meisje uit Herugowaard. Volgens de politie hebben zij zaterdag 2 zussen uit Alkmaar geschopt en geslagen. Dit mogelijk samen met andere daders. De slachtoffers raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat beide verdachten nog vastzitten. Progressief uit Geest wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakker benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakker op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. Hotelketen Van der Valk mag gaan bouwen in Alkmaar. Dat heeft de Raad van State beslist. Buurtbewoners hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van het hotel. Dat zou te hoog zijn, maar volgens de Raad van State horen hoge gebouwen nou eenmaal bij in het stedelijk gebied en is de overlast juist beperkt. Wel krijgen bezwaarmakers hun proceskosten vergoed omdat de gemeente Alkmaar in de besluitvorming fouten heeft gemaakt. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft zich unaniem uitgesproken tegen hatelijke en beledigende uitlatingen op het internet. Aanleiding is de hoeveelheid beledigingen die commissielid Jurriën Bisschop kreeg op een korte video.

die hij op social media plaatste. Meer dan 100 veelal onbekende mensen hadden het op hem gemunt. De gemeenteraad stelt dat kritiek op elkaar hebben is prima, maar dat deze wel respectvol moet blijven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Feestzondag. In de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.
1: Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor organisaties met vernieuwende ideeën. Binnen de regio Deal Noord-Holland-Noord is de subsidieregeling Little Local opengesteld. Deze regeling biedt financiële ondersteuning voor kleinschalige projecten die snel resultaat opleveren en zichtbaar bijdragen aan de regio. De subsidie bedraagt minimaal 2500 en maximaal 25.000 euro en kan tot 50% van de projectkosten dekken. De overige kosten worden ingebracht door de aanvrager en of partner, bijvoorbeeld in de vorm van financiële middelen of inzet van personele faciliteiten. Aanvragen kan tot en met 30 september via de website. Kijk voor meer informatie op de website van Regio Deal Noord-Holland.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Door Al Negens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Oranje versiering, volle terrassen en samenjuichen voor het Nederlands elftal. Het WK voetbal zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid. Toch brengt de viering ook risico's met zich mee. De veelgebruikte oranje vlaggetjes en slingers blijken namelijk ontzettend snel vlam te vatten. Om inwoners, ondernemers en horecaondernemers bewust te maken van de gevaren van brandbare versiering, deelt de veiligheidsregio praktische tips. Want met een paar eenvoudige maatregelen kan veel ellende worden voorkomen.

0: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
1: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
4: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
5: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De provincie Noord-Holland biedt gemeente hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. Dijkenwaard start met een proef voor het thuis opladen van elektrische auto's. Nu mag dat vaak niet, omdat kabels over de stoep verboden zijn. Bezitters van een elektrische auto moeten daarom naar openbare laadplaatsen en die zijn schaars. Daarom onderzoekt Dijkenwaard hoe laden voor de voordeur toch kan worden toegestaan. De proef vindt volgend jaar plaats. De inschrijving start volgende maand. In Dijkenwaard is een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Lokaal Dijkenwaard, VVD, Pro, D66 en CDA deden dat in de Broekenveiling. Het heet Bouw aan Morgen met oog voor vandaag en is geschreven met veel onzekerheid over de gemeentefinanciën. De partijen willen voor 2032 10.000 extra woningen bouwen. De gemeente moet beter worden ingericht voor fietsers. Verder komt er zicht op kleine aanpassingen in het omstreden parkeerbeleid in Irugewaard. Blauwe komborden voor het kruis zijn te ingewikkeld. Dat verklaart het college van Dijkenwaard. Inwoners van het kruis willen graag officiële blauwe komborden. Maar volgens de gemeente moeten daarvoor duidelijke komgrenzen worden vastgesteld. Verder is er dan ook overleg met politie en de provincie nodig. Het college heeft daarom witte borden voorgesteld. Als inwoners van het kruis die niet willen, komen er helemaal geen borden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteerde Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er zit duidelijk weer groei in de vereniging Groei en Bloei. De afdeling voor Bergen, de Egmond en Schorrel is met een nieuw bestuur opnieuw gaan bloeien. Er wordt van alles georganiseerd met het doel om de belangstelling voor natuur en vooral die in tuinen te vergroten. Duurzaamheid en kennis delen is dat wat we proberen, vertellen de bestuursleden Annemiek de Wit uit Bergen en Finanda de Vrij uit Schorrel. Zaterdag 20 en zondag 21 juni van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags zijn er verspreid over de gemeente allerlei tuinen te bezichtigen. Kijk voor adressen en routes op bergen.groei.nl.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderburgemeester Emma Wildehart heeft op 10 juni haar eerste verbindingskaart overhandigd aan een van de bewoners van de Huis van Rekeren in de gemeente Bergen. Emma schreef aan de binnenkant van de kaart: het maakt niet uit hoe oud iemand is, als je het samen gezellig hebt. Met deze kaart kan jong en oud met elkaar in contact komen. De voorkant van de kaart is door Emma getekend.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland een flinke file op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22. Je bent daar een half uur langer onderweg. Op de A22 staat file van Velzen naar Beverwijk, bij Beverwijk Oost. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft woensdag twee verdachten aangehouden voor een mishandeling op de kermis van Herugowaard. Het gaat om een 16-jarig en een 14-jarig meisje uit Herugowaard. Volgens de politie hebben zij zaterdag twee zussen uit Alkmaar geschopt en geslagen. Dit mogelijk samen met andere daders. De slachtoffers raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat beide verdachten nog vastzitten. Progressief uit Gees wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. De gemeente Heilo gaat deze zomer tijdelijk maximaal 100 asielzoekers opvangen in sporthal Het Vennewater. De opvang duurt van 6 juli tot en met 16 augustus en wordt verzorgd door het COA. Volgens de gemeente is de maatregel nodig omdat er landelijk een nijpend tekort is aan opvangplekken. Volgende week woensdag zijn er informatiebijeenkomsten voor inwoners en omwonenden. Bij een grote brand in een flat in Alkmaar is asbest vrijgekomen. Dat heeft de verhuurder laten weten aan bewoners. De brand woedde zondag en maakte een woning onbewoonbaar. Een asbestplaat is door het vuur versplinterd en delen daarvan zijn in het groen voor de flat beland. Het plantsoen is afgezet. Een asbestsaneringsbedrijf kwam ter plaatse om de deeltjes weg te halen. Gevaar voor de omwonenden is er volgens de verhuurder niet geweest. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Foodfestival Heerlijk Bergen keert op 19, 20 en 21 juni terug naar het centrum. Rondom de Ruïnekerk kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van eten, drinken, muziek en activiteiten voor jong en oud. Volgens de organisatie is het evenement in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste traditie in het dorp.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor inwoners en bezoekers van Bergen. Ook deze zomer rijdt de kustbus weer tussen het centrum van Bergen en Bergen aan Zee. Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 30 augustus kunnen reizigers dagelijks gratis gebruik maken van deze dienst. Met deze dienst stimuleert de gemeente duurzaam vervoer richting de kust.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten.

0: to take me away, haha.
1: En fraaie items.
2: Huis, tuin en keukenfeitjes.
3: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
2: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
4: De Huis, Tuin en Keukenshow.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. De provincie Noord-Holland biedt gemeenten hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. Hotelketen Van der Valk mag gaan bouwen in Alkmaar. Dat heeft de Raad van State beslist. Buurtbewoners hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van het hotel. Dat zou te hoog zijn, maar volgens de Raad van State horen hoge gebouwen nou eenmaal bij in het stedelijk gebied en is de overlast juist beperkt. Wel krijgen bezwaarmakers hun proceskosten vergoed omdat de gemeente Alkmaar in de besluitvorming fouten heeft gemaakt. Progressief uit Geest wil raadslid Simon Twaalfhoven-Bakken benoemen tot wethouder als opvolger van Jan Schouten. Die legt in augustus zijn functie neer zoals eerder binnen de partij was afgesproken. Als de gemeenteraad instemt, wordt Twaalfhoven-Bakken op 8 september geïnstalleerd als wethouder. Schouten keert dan terug in de gemeenteraad en neemt de vrijgekomen raadzetel over. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Museum Kranenburg in Bergen organiseert op donderdag 18 juni... een bijzondere middag vol creativiteit en ontspanning. Volwassenen van 46 tot en met 85 jaar kunnen meedoen aan Beweeg en Boetseer. Beweeg en Boetseer vindt plaats op donderdag 18 juni... van 1 uur 's middags tot 4 uur in Museum Kranenburg... aan de Hoflaan 26 in Bergen. Deelname kost 10 euro, aanmelden is verplicht en kan via www.actiefinbergen.nl.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude-Rijndijk is de vertraging een kwartier. Is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB.

voor de kust en Duinstreek. Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio.

Een lekker zomers begin van de donderdagmiddag. De Good Afternoon Show bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Op deze zonnige donderdagmiddag. Het is weer lekker tropisch warm buiten. En het vieren met leuke plaatjes. Zoals deze van Jonas Blue. Samen met Malief. Dit is The Edge of Desire.

Radio Tochter voor de Kust en Duinstreek met Laske Ti Tentare. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio Tochter voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om jouw werkdag prettig af te sluiten. Met veel leuke platen, zoals deze van Pink. It is Just Like a Pill.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: TP Alkmaar vormt van 21 tot en met 28 juni opnieuw het decor voor het ITF World Tennis Tour Alkmaar. Tijdens de 29e editie van het internationale graveltoernooi strijden spelers uit binnen- en buitenland om rankingpunten, prijzengeld en een volgende stap richting de wereldtop. Zo ook Dax Donders uit Bergen.

Anouk en een nieuw day hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Nu met Earth, Wind & Fire. We kijken er alweer naar uit. Sunday morning.

Mika. En We Are Golden hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Roxy Dekker. Hier is Go Best Friend bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Ik heb je

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat.

0: van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer file. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse politieke partij BAS heeft raadsvragen gesteld over het onderwerp sociale huur. De wachtlijsten in Alkmaar zijn lang. Woningzoekenden wachten gemiddeld 9,5 jaar. BAS wijst erop dat andere gemeenten voorrang geven aan mensen die actief op zoek zijn en vaak op woningen reageren. De partij wil weten of het nieuwe Alkmaarse college dit ook wil overwegen. In het vorige college leverde BAS zelf de wethouder voor wonen. Bergen heeft besloten de tijdelijke opvang van Oekraïners in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst met Hotel Nassau loopt tot eind 2026. De overeenkomst wordt met een jaar verlengd. Daarbij houdt Bergen de mogelijkheid open voor een verlenging van nog eens een jaar. Sinds 2023 wordt het hotel ingezet als opvanglocatie. In het hotel zijn 90 opvangplekken en volgens de gemeente verloopt de opvang goed en is het dorp tevreden. Dijkenwaard start met een proef voor het thuis opladen van elektrische auto's. Nu mag dat vaak niet, omdat kabels over de stoep verboden zijn. Bezitters van een elektrische auto moeten daarom naar openbare laadplaatsen en die zijn schaars. Daarom onderzoekt Dijkenwaard hoe laden voor de voordeur toch kan worden toegestaan. De proef vindt volgend jaar plaats. De inschrijving start volgende maand. De gemeente Heilo gaat deze zomer tijdelijk maximaal 100 asielzoekers opvangen in sporthal Het Vennewater. De opvang duurt van 6 juli tot en met 16 augustus en wordt verzorgd door het COA. Volgens de gemeente is de maatregel nodig omdat er landelijk een nijpend tekort is aan opvangplekken. Volgende week woensdag zijn er informatiebijeenkomsten voor inwoners en omwonenden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Alesso deed het samen met Katy Perry, wat resulteerde in de plaat When I'm Gone hier in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Ja, we balen er allemaal een beetje van als het weer maandag is. De Bengals hebben daar een nummertje over geschreven. Althans, Prince heeft hem geschreven voor de Bengals. Dit is The Manic Monday.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Museum Kranenburg in Bergen organiseert op donderdag 18 juni een bijzondere middag vol creativiteit en ontspanning. Volwassenen van 46 tot en met 85 jaar kunnen meedoen aan Beweeg en Boetseer. Beweeg en Boetseer vindt plaats op donderdag 18 juni van 1 uur 's middags tot 4 uur in Museum Kranenburg aan de Hoflaan 26 in Bergen. Deelname kost 10 euro, aanmelden is verplicht en kan via www.actiefinbergen.nl.

Baby Rexha deed het samen met Faithless. En dat was New Religion hier in de Good Afternoon Show op deze warme donderdagmiddag. We dalen af naar de jaren 90. Gaan we doen met de Spice Girls en Who Do You Think You Are. Ondertussen maken we ons op voor het nieuws van 5 uur. Zijn zo weer terug met deel 2. Blijf lekker luisteren.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file in de regio. De meeste files leveren weinig vertraging op. Alleen wat meer vertraging nu op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en de afrit Weide-Wormerstein, kwartier in de file. En ook op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Lunette en Hilversum, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Good afternoon met Bart.

De Blues Brothers met de legendarische Everybody Needs Somebody to Love. Daar openen we deel 2 mee van de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Op deze warme donderdagmiddag. We zijn tot 6 uur bij je. Nu met Suzanne en Freek en Halverwege.

Roxette, I Wish I Could Fly. Nou, dat is één ding wat zeker is. Dat we het allemaal konden. Had het fileprobleem aardig opgelost. We gaan nu langs naar Roger Sanchez. Pas precies bij dit weertype. Je krijgt een beetje het Ibiza-gevoel bij dit nummer. Here is Another Chance.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wethouder Marco Wieseman-Vrijman heeft vrijdag 5 juni jongsleden in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij na bijna 4 jaar afscheid neemt van de gemeente Bergen. Hij start onder volbouw van de formele benoeming en beëdiging door de gemeenteraad van Alkmaar per 8 juni 2026 als wethouder bij de gemeente Alkmaar als onderdeel van het nieuwe college daar.

De Jonas Brothers. En Sucker. Hier bij Radio 80. In de Good Afternoon Show. Tot aan 6 uur met alleen maar mooie plaatjes. Zoals deze van Texas. Hier is Why Believe in You.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Geldt ook trouwens voor de A7 van Horen naar Heerenveen op de Afsluitdijk richting Friesland bij Brezondijk 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein sta je 10 minuten in de file. En op de A10 de Ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het Streekstad Radionieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een oudere vrouw is donderdag gewond geraakt bij een ongeval bij Middenwaard in Herugowaard. De vrouw kwam daar in botsing met een autodeur. Die werd geopend toen ze passeerde. Door de klap liep de vrouw een hoofdwond op. Omstanders schoten te hulp tot ambulancepersoneel dat kon overnemen. De hulpverleners hebben de vrouw eerst de plaatsen nagekeken en behandeld. Hierna is zij naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Noord-Holland biedt gemeente hulp aan bij woningbouw. Veel gemeenten in Noord-Holland willen woningen bijbouwen. Daarvoor zijn wel ambtenaren nodig. In de praktijk hebben gemeenten vaak niet genoeg capaciteit om alles goed te regelen. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Hij roept gemeenten op zich bij de provincie te melden als ze capaciteitstekort ervaren. De politie heeft woensdag twee verdachten aangehouden voor een mishandeling op de kermis van Herugowaard. Het gaat om een 16-jarig en een 14-jarig meisje uit Herugowaard. Volgens de politie hebben zij zaterdag twee zussen uit Alkmaar geschopt en geslagen. Dit mogelijk samen met andere daders. De slachtoffers raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat beide verdachten nog vastzitten. In Dijkenwaard is een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Lokaal Dijkenwaard, VVD, Pro, D66 en CDA deden dat in de Broekenveiling. Het heet Bouw aan Morgen met oog voor vandaag en is geschreven met veel onzekerheid over de gemeentefinanciën. De partijen willen voor 2032 10.000 extra woningen bouwen. De gemeente moet beter worden ingericht voor fietsers. Verder komt er zicht op kleine aanpassingen in het omstreden parkeerbeleid in Herugowaard. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

onze lekkere gouden ouwe van The Whispers kunnen we goed gebruiken op deze warme donderdagmiddag. And the beat goes on. Misschien heb je de barbecue al aanstaan, gaan er stukken vlees erop en je kijkt naar buiten en je denkt bij jezelf, it's a beautiful day.

Justin Bieber deden samen met Chance the Rapper en Holy hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek op deze warme donderdagmiddag. Nu met Hammond & West. Ze deden het ooit een keer samen. Dit is Give a Little Love.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Onze gemeente is groen en daar zijn we trots op. In deze tijd van het jaar groeit het groen in de tuinen snel. Soms hangen takken en struiken over de stoep, weg of steeg. Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Ziet u ergens overhangend groen op openbaar terrein dat voor gevaar zorgt? Geef dit dan door via de website van Fixie of via de Fixie-app.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Bedankt hier voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van donderdagmiddag. En voor zometeen, eet smakelijk.
1: Let's go, girls.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover.

0: voor de kust en Duinstreek.
1: Voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
2: En dan nu. De donderdagdate met Frank Ruijters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven

0: Dat was de Dash Band en Swoop. Ja, goed dat je er bent, want dit is onze vaste afspraak.
1: De donderdagdate!
0: De donderdagdate, dat betekent niet alleen dit soort lekkere feel-good muziek, zoals dat Swoop, I'm Yours. Maar ook interviews over gezond leven en tussendoor gezondheidsnieuws. Met vandaag in dit programma de gast Govert Viergever. Hij is biohacker en vertelt over de link tussen zon en je stemming. Els Cornelis, ortomoleculair therapeut, vertelt hoe je je vruchtbaarheid kunt bevorderen. Dan geldt voor de vrouw. Tim Kors is bij ons in het programma. Hij is therapeut functionele geneeskunde. Hij laat weten hoe je je darmslijmvlies en je maagslijmvlies kunt versterken als die zwak zijn. En we spreken met endocrinoloog Hanno Peil en emeritus hoogleraar bij de Universiteit van Leiden over het verslavend zijn van ultrabewerkt voedsel. Dus blijf lekker hangen en geniet ook van de muziek tussendoor.
2: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Hier is Delight.

0: band heet Delight en het nummer heet dus Is It Too Late?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een hoge blootstelling aan een mix van veel voorkomende plastic chemicaliën, zoals phthalaten en bisphenol A, verhoogt het risico op overlijden door hart- en vaatziekten en kanker aanzienlijk. Deze dodelijke link werd echter alleen gevonden bij mensen die al een tekort hadden aan vitamine D en foliumzuur in hun bloed. Bij deelnemers met voldoende levels van deze beschermende nutriënten leek het giftige effect van deze plastic stoffen op de sterfte te verdwijnen. Dit suggereert dat een goede voedingstoestand, met name voldoende vitamine D en foliumzuur, het lichaam kan wapenen tegen de schadelijke gevolgen van milieuvervuiling. Meer nieuws komt straks. En we gaan eerst overschakelen naar Amsterdam. Daar zit Govert Viergever klaar. En we gaan hem vragen wat zon nou nog meer doet dan alleen maar het aanmaken van vitamine D in je huid. Het heeft ook een link met stemming, maar hoe zit dat nou precies? Dat hoor je straks. Hij komt zo. Na Govert hoor je ABBA en Don't Shut Me Down. En nu eerst KID en de Shoop Shoop Song.

0: blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
1: We hebben nu contact met Govert Viergever. Hallo Govert.
2: Hey, dag Frank.
1: Vandaag gaan we even in op het belang van licht voor je algemene gezondheid. Dus toch UV-licht zien. Ik hoor vaak biohackers zeggen dat is het beste om dat vooral vroeg in de ochtend te doen. En je wel te beschermen om een uur of vanaf 11 uur tot uur of 3 als de zon flink schijnt.
2: Ja, nou ja, sowieso moet je wel indenken dat al het UV-licht heeft nou eenmaal ook een negatieve werking, maar ook een positieve werking. Dus het is stom om te zeggen, maar het gaat uiteindelijk toch om de balans en om timing. Ja, je hebt gelijk.
1: Ja, dus vroeg in de ochtend is prima. Kan ook voor je huid op zich wel goed zijn, denk ik dan. Want dat is, de UV-index is dan nog laag. Dus je krijgt niet zoveel schade.
2: Ja, precies. En op het moment dat je zo vroeg in de ochtend je retina, dus je netvlies, blootstelt aan dat UV-licht, waar veel blauw licht in zit, dan wordt jouw interne klok eigenlijk een soort van gereset. Dat is een soort van het knopje op jouw interne klok die dan weer even zegt, oh ja, zo laat is het. En alle organen die ook allemaal taakjes hebben die op specifieke momenten op de dag uitgevoerd moeten worden, die beginnen dan op de juiste kloktijd te lopen. En als je dat niet doet en je blijft bijvoorbeeld 's ochtends heel lang uitslapen en je gaat naar buiten en je doet een zonnebril op en je gaat daarna in je kantoor zitten, dan hebben jouw organen eigenlijk niet echt een moment gehad waarop ze precies konden weten, oh, zo laat is het. Dan kan het over gedurende langere tijd, kan het biologische ritme wat wij allemaal hebben, kan uit de pas gaan lopen. En dan gaan bepaalde hormonen niet meer op de juiste tijd worden afgegeven. En dan krijg je een hele cascade, een soort van domino effect krijgen van andere processen in je lichaam die ook niet meer goed gaan werken. Terwijl het eigenlijk best wel makkelijk te voorkomen was geweest als je in het begin gewoon even naar buiten was geweest.
1: Vooral in de ochtend, hè?
2: Vooral in de ochtend en niet in de avond naar dat blauwe licht kijken. Want dat doen we tegenwoordig wel door allerlei schermpjes en zo in ons eigen, heel dicht bij ons gezicht, naar binnen te schijnen. En dan geef je eigenlijk dat zonlicht wat in de ochtend zo goed is, geef je in de avond. En dat doet eigenlijk het tegenovergestelde. Namelijk zeggen, hey, het is nu ochtend, wakker worden. En dan schop je eigenlijk de boel in de war.
1: Ja. Ik vermoed trouwens altijd dat UVB bijvoorbeeld, UV-licht, dat het veel meer doet dan alleen maar vitamine D aanmaken via je huid. Wat natuurlijk wel belangrijk is, in de winter kun je supplementen nemen. Maar het doet meer. Er zijn meer biologische effecten. Weet je er iets over?
2: Ja, nou kijk, een van de dingen die ik toevallig laatst ook weer tegenkwam, was dat een deelnemer bij ons in het programma, dat die eigenlijk al heel lang met winterdepressie kampte. En die kreeg al SSRI's, dus antidepressiva, om serotonine te verhogen. En alsnog bleef die last houden. En toen hebben we de neurotransmitters gemeten. Toen zagen we dat zij eigenlijk niet eens een serotonine tekort had, maar een dopamine tekort. Dat weten we inmiddels van zonlicht ook, dat het dopamine verbetert. Dus er zijn een aantal andere factoren die ook nog invloed hebben op. Dus een aantal andere factoren, zoals dat je dopamine verhoogd kan worden door zonlicht, die nemen we niet mee in de behandeling van bijvoorbeeld seasonal affective disorder of winterdepressie.
1: En in de winter is er natuurlijk te weinig zonlicht in de ochtend, dus kun je ook nauwelijks naar buiten gaan om dat daglicht te vangen. Kan zo'n rood lamptherapie dat voor een deel compenseren?
2: Ja, dus nou ja, het allereerst al zo'n UV-lamp, dat kan het al compenseren. En daar hebben ze tegenwoordig ook brilletjes voor die je gewoon op je neus kan zetten. Dan kan je het gewoon in de auto, dan kan je zo'n lamp op je snuffert zetten. Dat is het eerste natuurlijk waar je aan moet denken. Maar er zijn nog andere. Kijk, als dat is zelden dat het enige is wat dan je van je winterdepressie af gaat halen. En wat ik je net zei, er is wellicht ook nog een dopamine-probleem. En dan kan je bijvoorbeeld gaan denken, oké, nou, waar gaat dopamine van omhoog? Inderdaad, rood licht, daar gaat het van omhoog. Dus zo'n lamp die alleen maar rood licht uitstraalt, die kan je gebruiken. Maar bijvoorbeeld koffie en cacao verhogen dopamine ook. En een ijsbad verhoogt dopamine ook. Dus eigenlijk in de winter juist in een ijsbad gaan. Wat je zou denken van nou, ik heb al last van winterdepressie. Ga ik toch niet in een ijsbad zitten? Mm-hmm. Dat verhoogt je dopamine levels met 300%. Dit is echt wat ik terughoor van heel veel deelnemers van het programma. Mm-hmm. Die zien gewoon echt dat ze betere neurotransmitterscores krijgen wanneer ze in de winter in een koud bad gaan. Ook al vinden ze dat waanzinnig vervelend.
1: Zou dat ook een beetje gelden voor een koude douche nemen in de ochtend?
2: Maar dan precies. Dus een koud douchen of in een koud bad gaan is een beetje om het even. Een koud bad is gewoon nog net iets heftiger. En dan gaat je lichaamstemperatuur en je core temperature gaat sneller van omlaag. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er moet gebeuren. Dus je moet wel, als je gaat koud douchen, is een beetje de vuistregel dat je 1,5 minuut per keer gaat.
1: En niet eerst opwarmen.
2: Nou, je kan wel zeker wel opwarmen hoor. Dus je kan eerst opwarmen, doe gewoon je business. Je met zeep wassen en noem het allemaal op. Maar als je afsluit, dan 1,5 minuut de koude kraan erop. En dan de douche uit.
1: Ja, en je went er ook aan volgens mij dat het de eerste keer heel onaangenaam is. Maar voordat je het weet, gaat er allemaal bloedstromen en word je warm.
2: Het is ook echt een goede mentale training. Dus je moet ook over die bepaalde barrière heen stappen. En dat is in het begin altijd, uiteraard altijd moeilijk. Maar hetzelfde met sporten. In het begin is het vervelend. En echt, ik hoor steeds meer mensen die zeggen, oh joh, ik begin er zelfs naar te verlangen. Als ik onder de douche ga staan, dan kan ik al bijna zin hebben in dat ik hem zo meteen op koud mag gaan draaien. Mm. En ik heb dit zelfs mijn moeder laten doen, die echt een notoire koukleum is. En die zweert er nu bij.
1: Wat grappig.
2: Ja.
1: Dus dat doet goed voor je dopamine en dat is weer goed voor je stemming. Zou ook bijvoorbeeld Sint-Janskruid dan iets doen met je dopamine? Nou, dat weet jij waarschijnlijk niet. Dan moet ik naar een fytotherapeut.
2: Ja, dat gaat meer over serotonine. En dat is dus de fout die veel mensen dan maken. En die denken, oké, ik voel me down. En dan ga ik dus dit soort dingen om mijn serotonine tekort aan te vullen ga ik nemen. Terwijl als je het niet meet en als je niet gewoon daadwerkelijk in de data checkt, hey, gaat het hier nou om serotonine of om dopamine, dan kan je wel eens gewoon maandenlang de verkeerde supplementen of de verkeerde treatment nemen. En dan is de winter alweer voorbij. En dan heb je dan volgend jaar weer een kans om het uit te zoeken. Maar ja, dat is zonde.
1: Ja, sowieso zon vermijden in de zomer, neem ik aan, daar ben je ook niet zo voor. Behalve dan wat men zegt, niet met je huid in de zon tussen 11 en 3 of zoiets.
2: Nee, dus ik denk dat zon een echte medicijn is, maar het kan tegelijkertijd met alles ook heel destructief zijn. En zon in de ochtend en in de avond, dus de twee uiteindjes van de dag, die zijn heel veilig, omdat dan de zonnekracht veel lager is. Wat ze ook wel eens de circadiaanse death zone noemen, is de periode tussen 12 en 3, geloof ik. Mm. Waarin eigenlijk de zonnekracht heel hoog is en dus schadelijk voor de huid en voor de DNA in de huid. En het doet heel weinig voor ons circadiaanse ritme. En dat neemt niet weg dat het ook wel voor je dopamine goed zou kunnen zijn. He, want als je gewoon buiten bent en in de zonlicht staat, dan doet dat wel iets met ons dopamine. Maar ons circadiaanse ritme heeft er niet zo heel veel baat bij om op dat moment buiten te zijn.
1: Nee. Goed, nou dankjewel voor het antwoord en meedenken, Govert.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Mooi, hè? ABBA en Don't Shut Me Down.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een ongezond voedingspatroon is verantwoordelijk voor bijna 40% van alle gevallen van darmkanker in de Verenigde Staten. Vooral veel rood vlees en bewerkt vlees eten verhoogt het risico flink. Terwijl een vezelrijk dieet met groente en fruit juist sterk beschermt. Vezels voeden namelijk de goede bacteriën in je darm, die stoffen aanmaken die tumoren remmen en ontstekingen voorkomen. Elke 5 gram extra vezel per dag na de diagnose kanker verlaagt bij patiënten al de kans op overlijden aan de ziekte met meer dan 20%. En de stof sulforafaan, die vrijkomt bij het verteren van groenten zoals broccoli, blijkt in laboratoriumonderzoek de groei en verspreiding van darmkankercellen effectief te blokkeren. Deze natuurlijke verbinding grijpt direct in op de genen van de kankercel

0: We hebben nu in het programma Els Cornelis van Revive Coaching. Zij is ortomoleculair therapeut. Hallo Els.
1: Dag Fran.
0: Fijn om jou te spreken. Vandaag gaan we in op het vergroten van de kans op zwangerschap. Wat kun je nou precies doen via

0: misschien de algemene maatregelen in je leven om de kans op zwanger worden zo hoog mogelijk te maken?
1: Ja, wel, ik zelf zie veel mensen in de praktijk, of af en toe mensen in de praktijk, zo moet ik het zeggen, waarbij dat er eigenlijk niets aan de hand is of niets medisch is vastgesteld, maar die toch blijkbaar niet gemakkelijk zwanger kunnen worden. En dan zie je wel vaak onderliggende patronen die je zeker met voeding, met leefstijl en met suppletie kunt meer in balans brengen om die zwangerschapskans te vergroten. Ja, het eerste belangrijke item is van kijken hoe goed werken je mitochondriën. Of zijn er daar bepaalde factoren waarbij we je mitochondriale werking kunnen verbeteren? Want alles in het lichaam hangt af van een goede energieaanmaak, waarmee eicellen. Is dat zeer extreem, want per eicel heb je ongeveer 100.000 mitochondriën, dus dat is heel wat. Dus dat is extreem hoog, wat dat wel iets zegt over hoe energievretend dat zo'n proces is. Mm-hmm. Zowel het uitrijpen van follicels met eicellen in, tot innesteling, tot de celdeling, als het effectief tot de zwangerschap komt, dat vraagt enorm veel energie. Dus als je daar natuurlijk stoorzenders hebt, je hebt chronische stress waardoor die mitochondriën niet goed werken, of je hebt te veel toxische belasting, of noem het op, of te weinig cofactoren om uiteindelijk die ATP of energie aan te maken, dan is dat zeker al iets waar je veel kan aan doen.
0: Onderzoek jij ook de effectiviteit van die mitochondriën dan op een bepaalde manier?
1: Maar ja, we kijken sowieso natuurlijk naar de algehele situatie. Want natuurlijk mitochondriën, die kunnen veel stoorzenders hebben. Je hoort het mij zeggen, hoe is jouw cortisol aanmaak bijvoorbeeld? Hoe zitten je B-vitamines? Hoe zit je magnesium? Hoe zit je Q10? Hoe zitten je ijzerwaarden? Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn om daaruit te kunnen afleiden van hoe goed dat die mitochondriën gaat doen. Hoe zit je ademhaling? Zien we iets, bijvoorbeeld aan hemoglobine, waardoor je zuurstofvoorziening in je bloed niet voldoende is. Mm-hmm. Dat zijn allemaal zaken die bijdragen naar een goede mitochondriale werking. Dus als je het algehele plaatje bekijkt, kan je daar natuurlijk al veel uit afleiden. En vaak zitten er inderdaad veel stoorzenders, dus dat is al het eerste dat je eigenlijk goed kan aanpakken.
0: Mooi. Dus dat is patroon 1, de status van de mitochondriën beïnvloeden. Absoluut. Door eerst te kijken naar de bloedwaarde van onder andere vitamine B en Q10.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En wat is een ander patroon, een andere weg?
1: Wat we ook vaak zien is mooi noemen een suboptimale werking van de schildklier. Dat heeft ook een negatieve impact natuurlijk op zwangerschap. Maar je schildklier, dat is je thermostaat, bepaalt ook hoe goed je energieaanmaak gebeurt. En natuurlijk, klassiek gezien wordt dat soms ook wel een beetje over het hoofd gezien. Want het is niet omdat je geen Hashimoto hebt of geen zeer hoge TSH-waarden dat je daarvoor geen correcties kunt doen op de werking van de schildklier. We noemen dat zo'n beetje de subklinische hypothyroïdie. Hè. Dus klinisch wordt er niet zoveel gezien. Of klassiek wordt er niet zoveel gezien. Maar er is wel een suboptimale werking van die schildklier. Daar ook weer ijzerwaarden zijn belangrijk om naar te kijken. IJzer en ferritine natuurlijk, want de schildklier bracht ook veel ijzer. Seleniumwaarden, om te kijken, zat je FT4, dus het inactieve schildklierhormoon, wel voldoende om naar T3, het actieve schildklierhormoon. Mm-hmm. Jodium wordt klassiek eigenlijk ook niet getest, maar wij bepalen dat wel via de ochtendurine, of dat je voldoende jodium hebt. Dus dat zijn al een aantal zaken die je kunt bekijken. Maar natuurlijk, er zijn ook andere zaken, hè, die ook weer chronische stress bijvoorbeeld, die een negatieve impact heeft op die stress als... we zeggen wel een beetje van kijk, je lichaam is eigenlijk maar bedoeld om twee dingen te doen. Dat is nu een beetje kort door de bocht, maar zo onthoud je het wel. Of als mens probeer je te overleven of jezelf voor te planten, maar de twee gaan natuurlijk niet samen. En aangezien dat chronische stress toch ook voor veel jonge mensen een big issue is, zal daar ook wel iets zitten waardoor dat onverklaarbare zwangerschap opduikt. Hè. Trouwens, als we voor het stressparameters meten, dan zit daar ook al prolactine in. Hm. Als je prolactine licht verhoogd is, dan hoeft er niets ernstig aan de hand te zijn. Maar dan kan het wel zo zijn dat je follicelstimulerend hormoon geremd wordt, waarbij natuurlijk het uitrijpen van eicellen ook al niet zo goed verloopt. Dus het zijn allemaal die paden die je een beetje moet bekijken om alles te optimaliseren natuurlijk. Hè.
0: Ja, en die paden kun je dus op een indirecte manier in beeld krijgen, hè?
1: Ja, als je een goede algemene check hebt, dus een goed bloedbeeld hebt, een algemene check, zeker ook van je nutritionele waarden, de symptomen van de cliënt, dan kan je dat zeker in kaart brengen, absoluut.
0: Ja. Dus is er nog een derde pad? Je noemde mitochondriën natuurlijk heel belangrijk. En de functie, de status van de schildklier. De energie daar aanmaakt daarbij.
1: Ja, wat we ook bekijken daarin, om dat plaatje volledig te maken, is het vaginaal microbioom. Het vaginaal microbioom, ja, dat kan je natuurlijk ook testen. Vaak zijn er al aanwijzingen. Hè? Als je bijvoorbeeld als vrouw weer last hebt van candida-infecties of andere zaken, ja, is het ook al redelijk duidelijk dat het vaginaal microbioom vaak te weinig lactobacillen bevat. Want die maken dan het vaginaal microbioom zuur. Dus voor een gezond microbioom daar te hebben, moet dat zuur zijn, de lactobacillen. Het is ook aangetoond dat bijvoorbeeld bij IVF-behandelingen die de afgelopen jaren verdubbeld zijn, dus dat zegt ook wel iets, dat die ook betere uitkomsten hebben als een vaginaal microbioom voldoende lactobacillen bevat. Met bijzondere aandacht voor de Lactobacillus crispatus. Dus dat is een lactobacillussoort die aangetoond is, ook in studies, die zeker bij IVF ook bijvoorbeeld betere uitkomsten heeft. Maar sowieso in het algemeen, dat vaginaal microbioom die niet voldoende lactobacillen bevat, daar gaat bijvoorbeeld overleven van of een innesteling bijvoorbeeld minder goed gaan.
0: En gaan jullie dan een specifiek probioticum of een prebioticum aanraden voor deze groep?
1: Dan kan je eigenlijk een beetje kiezen. Er bestaan zowel vaginale zetpillen met lactobacillen in, waaronder de crispatus, als orale. Dus je kan daarin kiezen wat je daarin goed vindt, maar je kan dat ook combineren. Hè? En natuurlijk, sowieso, wat we ook bekijken is je voedingspatroon. Dat geldt een beetje voor alles. Ja, als je voedingspatroon niet voldoende rijk is aan nutriënten, of je hebt niet voldoende vezels binnen, met andere woorden prebiotica, ja, dan valt daar natuurlijk ook veel winst te halen, hè, sowieso. Hè.
0: Ja, dus ik neem aan dat jullie ook bij de praktijk heel breed gaan kijken naar de inderdaad sowieso altijd de stress, altijd het voedingspatroon, altijd de slaap, ademhaling, ja. Ontspanning.
1: Ja, want het volledige plaatje hangt samen natuurlijk. Sowieso, ja, als iemand met darmklachten kampt of een darmmicrobioom dat niet in balans is, dan weet je ook dat er daar een hormonale disbalans zal zijn. Want er zijn natuurlijk ook heel wat bacteriën in de darm die bijdragen tot een goede hormonale balans. Dus als je daar iets opmerkt dat niet klopt, dan valt daar ook weer veel winst te behalen. Dus je moet echt het terrein zo goed mogelijk maken om een zwangerschap een goede kans te geven. En ja, wat we in de praktijk zien, is dat eigenlijk ook wel werkt. Ik zeg altijd, ik heb al heel wat vrouwen zwanger gemaakt. En ik kan dat niet bewijzen. Maar als mensen dan na verloop van tijd zeggen, ja, ik ben zwanger, dan weet je vaak wel dat je daartoe bijgedragen hebt, hè?
0: Wat mooi. Ja, kan je een percentage schatten dan van hoeveel mensen die binnenkomen van het lukt echt niet tot succesvol?
1: Oh ja, dat is moeilijk. Ja. Want, dat is natuurlijk moeilijk. Ik hou daar niet zo bij. En ik kan het ook niet bewijzen. Dus ik moet een beetje oppassen wat ik daarin zeg. Maar sowieso voelen die vrouwen toch ook wel ergens aan. Ze worden metabool gezonder. Ze worden energetischer. Ja, dat het heeft bijgedragen. Maar het percentage, dat is nu wel een beetje moeilijk. Ja. Om daar een cijfer op te plakken. Dat zou ik een beetje moeten bijhouden.
0: Ja, misschien wel leuk. Ja, hartelijk dank, Els.
1: Graag gedaan.

klinkt een beetje Tramps-achtig, maar het is de Love Committee. Klinkt lekker, hè? Just as long as I got you. Oh, heerlijk.

Een nieuwe combinatie van zwarte rijst en cactusvijgenbloesem biedt een natuurlijk alternatief tegen haaruitval bij mannen. Na 6 maanden dagelijks gebruik nam de haardichtheid met bijna 10% toe, terwijl het aantal slapende haren met 30% daalde. De werkzame stoffen beschermen de haarwortels tegen schade en remmen het hormoon dat verantwoordelijk is voor kaalwording. Ruim 90% van de deelnemers zag verbetering op de foto's en de meeste mannen merkten al binnen 2 maanden ook visueel verschil. In deze beschreven studie werd een extract gebruikt van de cactusvijgenbloesem. Dat heet daar de prickly pear flower. En die werd oraal ingenomen in de vorm van een capsule. Het ging om een gestandardiseerd supplement dat deelnemers elke dag slikten. Specifiek namen de mannen in de studiegroep een capsule met 250 milligram van het mengsel, met daarin dus zowel zwarte rijsextract als het cactusvijgenbloesemextract. Er werd in dit onderzoek dus geen gebruik gemaakt van een smeersel of een shampoo. Het is puur allemaal via de inname, via de maag. En daar gaan we door met lekkere muziek. Even weer een bekende na al die onbekendere soul- en disco-nummers. Nou, dit hoef ik haast niet uit te leggen wie dit is, hè? Nee.

0: Fondi Michael.
1: Maradj fit, egészséges és szép. Hallgass a Dunder Dagdére az egészséghírekért és interjúkért az egészséges életmódról.
0: Ja, dat is hongaars.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Chitozon, een natuurlijke stof afkomstig uit schaaldieren, kan de hoeveelheid microplastics in je bloed daadwerkelijk verlagen. Een recente studie toont aan dat elke dag 800 milligram chitozon, slikken dus, de concentratie plastic deeltjes in het lichaam na 2 weken met meer dan een kwart vermindert. Deze stof werkt als een magneet in je darmen. Het bindt de plastic deeltjes uit voeding voordat ze in je bloedbaan kunnen worden opgenomen, zodat je ze weer uitscheidt. Dit is vooral relevant omdat we de meeste microplastics binnenkrijgen via voedsel dat in plastic verpakkingen is verhit, zoals in een magnetron of in een waterkoker. Chitozon helpt je lichaam om bijna de helft meer microplastics via de ontlasting weer uit te scheiden, in plaats van ze op te nemen. Dus het vormt een gel die de plastic deeltjes vastplakt, zodat ze je bloedbaan niet meer kunnen bereiken. En dat is vooral belangrijk voor die allerkleinste deeltjes, die normaal gesproken zelfs doordringen tot in je organen en je hersenen. Zometeen in uur 2 nog veel meer nieuws. En ook Tim Kors en Hanno Peil. Dit is de band MFSB.

0: gaat zo ver dit. Gaat zo ver dit. Gaat zo ver dit.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
5: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
4: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon. En middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: openen van het tweede uur van de donderdag date. Dat was natuurlijk Level 42 met een niet zo bekende van hun microkit.
1: Frank Ruiters.
0: That's me. En leuk dat je er bent. Hier is de Richie Family.
2: Radio.

0: gezondheidsnieuws.
1: Ja, zijn we weer. Gezondheidsnieuws. Het is weer een berichtje. Het bekende keukenkruid kurkuma en zijn werkzame stof curcumine kan de bloedsuiker en de lange termijnwaarde HbA1c daadwerkelijk een klein beetje verlagen. Een grote analyse van 34 studies bevestigt dit effect bij mensen met prediabetes of diabetes type 2. Al zijn de resultaten niet bij iedereen even sterk. Gemiddeld zakt de nuchtere suikerwaarde met ongeveer 10 punten en de HbA1c met 0,3%. Dat komt vooral door de ontstekingsremmende werking van de stof curcuma of curcumine. Het is echter geen wondermiddel. Sommige studies zagen geen effect, waardoor het lastig te voorspellen is hoe jouw lichaam precies zal reageren. Maar je kan het wellicht proberen. En ook meten, hè, natuurlijk. Meten is weten. Voormeting doen, nameting doen. Zometeen orthomoleculair therapeut Tim Kors over het versterken van het darmslijmvlies. Hij is ook therapeut functionele geneeskunde. En het darmslijmvlies en maagslijmvlies zijn zeer belangrijk om ook pathogene bacteriën tegen te houden. En het kan zijn dat je DNA-profiel eigenlijk aangeeft van ja, dat is bij jou gewoon niet zo sterk. Er wordt te weinig slijmvlies aangemaakt. Maar wat dan? Wat kun je dan doen? Eerst nu Gray en Hanks. Het gaat goed met hen. Now I'm Fine heet het. Dus nou, we gaan luisteren.

0: Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
1: Nu het programma Tim Kors. Hij is therapeut in de functionele geneeskunde. Hallo,
2: ja,
1: Tim.
2: Klopt. Hallo.
1: Van harte welkom weer.
2: Leuk om er weer te zijn.
1: Ja, fijn dat je er bent.
2: Zeker.
1: Ja, belangrijk voor het goede evenwicht in de dikke darm is dat er een bepaald beschermend slijmlaagje is. Hè, want anders is de darm toch weer vatbaar voor infecties. Of kan het zijn dat de balans verstoord raakt?
2: Ja, of leaky gut, of ontstekingsactiviteit op de darmwand. Klopt, ja.
1: Ja. Wat zou je kunnen doen als dat allemaal aan de hand is om dat dan om te gaan buigen of goed voor ook het darmslijmvlies te zorgen?
2: Ja, het darmslijmvlies te zorgen. Een van de leukere, of tenminste nieuwere onderzoeken laat zien wat de invloed is van de Akkermansia bacterie. Dat is een van de belangrijkste twee goede darmbacteriën. Dus de belangrijkste twee goede, vinden wij tot nu toe, is de Prausnitzii en de Akkermansia. En Akkermansia blijkt een belangrijke rol te spelen in het gezond houden van die darmslijmvlieslaag. En dat zijn dingetjes die kun je dus checken in de ontlasting. En dan kun je eens kijken of patiënten verlaagd Akkermansia hebben. De studies laten zien, patiënten die lage Akkermansia hebben en die geef je dus Akkermansia suppletie, bijvoorbeeld in de vorm van, wat ik al zei, een pilletje waar Akkermansia in zit. Dat blijkt inderdaad effect te hebben. Ja. Mensen die hoog in Akkermansia zitten, blijkt suppletie eigenlijk weinig effect te hebben. Of normaal in de Akkermansia. Dat zeggen de laatste studies. Een van de dingen die je kan doen met natuurlijk goede darmbacteriën heel specifiek te geven. En dat eerst testen natuurlijk. Voeding is natuurlijk belangrijk. Voldoende eiwitten. Omega 3 komt hier weer. Mm-hmm. Botulbion kun je inzetten. Zoals waar heel veel glycine en collageen in zit. Gefermenteerde voeding natuurlijk. Dat zijn ook de zaken die het weer opbouwen. Dan kun je kijken naar de zaken die eventueel triggers kunnen zijn bij mensen in de voeding. Bijvoorbeeld gluten of melk, eiwitten. Veel bewerkte voeding zijn natuurlijk ook zaken die de darmslijmvlieslaag kunnen weer aan kunnen tasten. Ja, laatste studie gelezen dat glutamine toch altijd weer een belangrijke blijft in het opbouwen weer van zo'n darmwand en darmslijmvlieswand.
1: Ja. Die Akkermansia bacterie die je noemde, dat is dus eigenlijk valt onder de noemer, neem ik aan, van probioticum.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ik heb wel eens gehoord dat als je probioticum inneemt, dat het uiteindelijk niet die populatie in je darmen komt, maar dat het tijdelijk even meehelpt. Maar wat jij net vertelde, dacht ik van ja, dat heeft dus wel echt duidelijk, wel direct invloed op de eigen aanmaak.
2: Ja, het kan wel echt wel effect hebben in het verbeteren van de totale populatie van Akkermansia. Dus er zijn toch wel studies die dat laten zien. Mm. Dus het heeft wel zin om het te geven.
1: Ja, oh, fijn. En zou dat ook gelden voor een algemeen probioticum dat je dan inneemt met bijvoorbeeld 8 tot 12 stammen in zo'n zakje met poeder?
2: Ja, daar is altijd de discussie van, heeft dat zin? Ik denk ja en nee. Ik denk, je moet goed gaan in kaart gaan brengen waar zitten wellicht bepaalde tekorten en bepaalde type bacteriën, denk ik. En waar heb je er eventueel wat te veel van bepaalde slechte? En die balans probeer je dan te herstellen. En wat wij in de praktijk terugzien en wat bij de meeste patiënten ook wel werkt, is bijvoorbeeld de Boulardii-stam inzetten. Dat is eigenlijk een probiotische gist die eigenlijk de slechte verlaagt en de populatie van de goede bacteriën verhoogt. Dus het is een hele bijzondere eigenschap. En dat is eentje die wij graag als begin inzetten, omdat dan kun je eigenlijk meerdere borden tegelijk schaken zonder dat je per se fermentatieprocessen verhoogt, wat bij heel veel mensen ook een probleem is. En fermentatieprocessen verhogen kan juist ook weer ontstekingen triggeren. Dus dan zit je eigenlijk in een hele veilige hoek met één bacteriestam, wat eigenlijk niet echt een bacterie is, maar een gist. Mm-hmm. Kun je eigenlijk het totale microbiome en daarmee ook de slijmvlieslaag verbeteren.
1: En zou die Boulardii-gist dan tijdelijk kunnen inzetten? Of
2: tijdelijk wat hoog gedoseerd en daarna kun je daar ook wel mee stoppen. Dat is ook wat ze algemeen nu adviseren. Tijdelijk even een kritische massa van die Boulardii verhogen. Daarmee dat tipping point creëren dat je dat microbiome kan omflippen, hè, van een dysbiose naar een niet-dysbiose. Dus dat er een gezond microbiome is met voldoende goede bacteriën, niet te veel van de slechte bacteriën, om het simpel te zeggen. Ja, daar kun je dat tijdelijk voor inzetten. En dat blijkt in de praktijk te werken. Dat zien we wel terug. Alleen je moet voldoende hoog inzetten. Dat is vaak het punt. Ja. Dus de therapeutische dosering moet je soms hebben bij sommige dossiers.
1: Ja. En als je nu door misschien een DNA-profiel sowieso standaard vanuit jezelf te weinig beschermend slijm aanmaakt in de darmwand, Zou je dan pleiten voor het gebruik van misschien bepaalde prebiotica, zoals vezels?
2: Ja,
1: of inderdaad?
2: Ja. Dat werkt absoluut.
1: En dan structureel?
2: Dat is hartstikke belangrijk natuurlijk. Hè? Dat de goede vezels geven om juist die specifieke bacteriën weer een populatie te laten groeien. Dat blijkt wat werken inderdaad. Ja, daar maak ik ook veel gebruik van. Ja.
1: En zou je dan zeggen, doe dat maar structureel. Let daar heel erg op of neem bepaalde poeders in? Of?
2: Ja, dat kun je met bepaalde poeders doen. En dan zeg ik ook van, wissel ze gewoon af. Hè. Dus de darmen thriven op diversiteit. Dus zoveel mogelijk verschillende goede soorten. En dat probeer je voor elkaar te krijgen door specifieke pre-probiotica te gebruiken. Of die probiotische gist dan, die Boulardi. Door met vezels te werken, vezels af te wisselen in de voeding. Hè, de studies zeggen gemiddeld 30 verschillende soorten plantenvezels per week binnenkrijgen is goed voor een goede diversiteit. Dus voeding speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. En een van de nieuwere studies zeggen ook dat butyraat een hele belangrijke rol speelt. Dus butyraat voedt eigenlijk direct de darmcellen, ondersteunt de slijmproductie. Maar wat butyraat ook doet, het verlaagt ontstekingen. En dat is heel gunstig, is gebleken bij mensen met colitis of Crohn. Die kunnen echt baat hebben bij butyraat naast hun huidige medicatie om die ontstekingen te lijf te gaan.
1: Mooi.
2: En ook om minder vatbaar te worden voor ontstekingen.
1: Ja, butyraat noemen ze ook wel eens een postbioticum, hè?
2: Ja, klopt. Dat is iets wat geproduceerd wordt door bacteriën zelf in de darm. En sommige mensen zijn lage butyraatproducerers.
1: Wat betreft prebioticum voor de darmslijm aanmaak. Ik denk aan bijvoorbeeld chicorij is een goede. Gewarboonvezel, acaciavezel.
2: Acacia gebruiken we veel inderdaad. Ja.
1: Inuline ook, denk ik?
2: Inuline, ja. Die kan soms wat te fermenterend werken, maar zeker past erbij. Ja.
1: En dan gewoon probeer veel groentes te variëren. Dus witlof, wortel.
2: Veel verschillende soorten vezels. Hè. Zeg eigenlijk, veel verschillende soorten kleuren is veel verschillende soorten vezels. Hè. Dus heel kleurrijk eten zorgt er eigenlijk voor dat je ook veel verschillende soorten vezels binnenkrijgt. En dat is eigenlijk het nummer één ding wat je moet doen om je darmmicrobioom en je darmslijmvlieslaag te onderhouden. Veel verschillende soorten vezels eten. Dat zeggen de studies. Dat is een boek geweest, dat heet Fiber Fueled. Een bekend boek wat geschreven is door een Amerikaan. Die daar heel veel onderzoek naar gedaan heeft. Mm-hmm.
1: Nou, fijn om te weten dat er echt structureel iets aan te doen is.
2: Ja, zeker. De darmen is de basis van je gezondheid. De darmwand is de basis van je gezondheid. 80-70% van je immuunsysteem zit in je darmwand. Dus vaak als er immuundisbalans optreedt, zeggen we altijd, dan ga er maar vanuit dat de darmen een rol kunnen spelen.
1: En fijn ook om te horen, er is wat aan te doen. Het is misschien wel een lange weg. Het is niet van vandaag op morgen direct opgeheven.
2: Nee,
1: maar...
2: nee, klopt.
1: Ja. Hartelijk bedankt voor de informatie, Tim.
2: Graag gedaan.

0: Dit is de Donderdagdate met Frank Ruiters.
1: Gezondheidsnieuws.
2: Voor ouderen is een eiwitrijk dieet een veilige manier om spiermassa te behouden zonder de stofwisseling te verstoren. Een nieuwe studie toont aan dat het verhogen van de eiwitinname naar 1,6 gram per kilo lichaamsgewicht geen schade aanricht aan de nieren of het metabole evenwicht. Hoewel er veranderingen optreden in hoe het lichaam vetten en

Dat is weer wat anders dan stamp, hè? Wat zou wiggle eigenlijk betekenen? Het zal wel een bepaald dansje zijn. Je bent bij de donderdagdate en je hoorde de Brothers Johnson. En zometeen hier bij de donderdagdate Harno Peil, endocrinoloog en emeritus hoogleraar. Eerst nu Meccano.

0: saludable y bella. Escucha de Don Verdaglet.
1: We hebben nu in het programma Hanno Peil, endocrinoloog en emeritus hoogleraar. Hallo Hanno.
2: Hi Frank.
1: Van harte welkom. Heel veel mensen kunnen heel moeilijk afblijven van bewerkt, ultrabewerkt voedsel. En ja, je kunt zeggen dat het bijna verslavend is. Het doet iets met je dopamine en er gebeurt een heleboel in je hersenen. Als je dat toch weer neemt, later kunnen mensen zich dan ook rot voelen of schuldig van dat had ik niet moeten doen. Maar ja, ik heb nou eenmaal die hele zak op. Klopt het? Inderdaad, is ultrabewerkt voedsel verslavend?
2: Ja, dat hoor je natuurlijk heel vaak. En daar zit zeker een grond van waarheid in. In die zin dat we steeds beter weten dat wat zit er in ultrabewerkt voedsel vaak. Dat is een combinatie van suiker en vet. Dat is een combinatie, als je daarover nadenkt, die in de natuur eigenlijk helemaal niet voorkomt. In de natuur heb je of zoet- en suikerhoudende voedingsmiddelen of vetten. Maar de combinatie komt bijna niet voor. En dat is nou precies wat de industrie wel doet. En waarom doen ze dat? Omdat die combinatie, die combinatie heeft een heel sterk effect op je dopaminesysteem in de hersenen. En dat dopaminesysteem, dat speelt een rol bij verslaving. Ook bij verslaving aan andere middelen, zoals alcohol en cocaïne en heroïne. En in feite zijn er dus dezelfde mechanismen actief als je veel van die ultrabewerkte producten eet. Maar ik vind de term verslaving, vind ik toch desalniettemin wel een beetje misleidend, want kijk, als je verslaafd bent aan heroïne of zelfs aan cocaïne en je kan dat om wat voor reden dan ook even niet krijgen, dan kun je zeker bij heroïne kun je gewoon enorme onttrekkingsverschijnselen krijgen. En dat kennen we natuurlijk niet van bewerkt voedsel. Nee. Dus in die zin is een verslaving tussen aanhalingstekens aan voedsel is toch wel anders voor mijn gevoel dan verslaving aan aan iets als heroïne.
1: Ja, volgens mij als je ook kijkt naar hersenscans, dan zie je ook daadwerkelijk dat dan weer andere gebieden oplichten. Hè, als je de druk neemt.
2: Dus het heeft misschien wel te maken inderdaad met de verschillende hersengebieden waar de reactie is op voeding versus heroïne bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja.
1: Daar komt de vraag op, wat is dan eigenlijk helpend? Is dat je vooral je wilskracht moet veranderen en ombuigen om toch richting gezond eten te gaan? Of zou je iets moeten veranderen aan bijvoorbeeld het aanbod of de omgeving of mensen om je heen die je kunnen steunen?
2: Ja, ik denk echt dat laatste. Ik denk dat natuurlijk is voorlichting en is belangrijk. Er zijn ongetwijfeld mensen, nou daar heb ik ook voorbeelden van, die door hun wilskracht in staat zijn om zelfs betrekkelijk duurzaam weerstand te bieden aan die prikkels. Maar dat is voor de overgrote deel van ons mensen is dat op den duur echt een te grote opgave. En wij zouden eigenlijk met z'n allen daar kritisch over moeten nadenken. En uiteindelijk, zowel door initiatieven vanuit de samenleving, burgerinitiatieven, als steun van de overheid, politieke besluiten, dus zouden we moeten nemen over die voedselmarkt. Hoe willen we omgaan met wat er aan voedselaanbod is in onze samenleving? Want je moet je bedenken dat daar is ook wetenschappelijk eigenlijk heel weinig discussie over. Ons voedingspatroon is de belangrijkste op populatieniveau, is het de belangrijkste oorzaak van veel chronische aandoeningen. Op individueel niveau gaat het om roken. Hè? Dus roken is ongeveer voor het individu het allerslechtste wat je kan doen voor je gezondheid. Maar op populatieniveau gaat het om voeding. En dat is natuurlijk omdat roken niet de hele bevolking. Dan hadden we nog een veel groter probleem. Maar iedereen eet. En ik denk echt dat we dus met z'n allen na moeten denken over hoe richten we onze voedselmarkt in. Hoe veranderen we dat op een manier die onze gezondheid niet in gevaar brengt?
1: Ja, dan heeft de supermarkt ook nog wel een rol. Hè? Die wil natuurlijk op zich geld verdienen. Dus die is blij met mensen die elke keer datzelfde product uit de snoepvak pakken of wat dan ook.
2: Absoluut, ja. Absoluut. De supermarkten kunnen daar en zouden daar ook, denk ik, een hele belangrijke rol in moeten spelen. De supermarkten die bepalen in feite wat wij eten in Nederland. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus overschat vooral niet de rol van de vrije wil. Dat vertelt elke psycholoog die ik daarover spreek, die vertelt me dat. En er zijn zelfs wetenschappers die zeggen de vrije wil bestaat in feite niet. Nou is dat misschien iets overdreven, maar wij worden zo ongelooflijk gestuurd door wat er aan aanbod is en wat er aan marketing, vergis je niet, in marketing, hoe wij zelfs onbewust worden gestuurd door allerlei marketingtechnieken in wat wij eten. Ja, daar kun je als mens eigenlijk nauwelijks weerstand aan bieden.
1: Heb je een advies om dan toch hiermee om te gaan? Dus het aanbod is er wel. Je gaat op een gegeven moment de supermarkt in. En hoe kan je dan een goed product kiezen en weggaan, wegblijven van die paden met die ongezonde producten en echt exact pakken wat wel onbewerkt is en herkenbaar is voor onze voorouders?
2: Precies, ja. Dat is dus de 6 miljoen dollar vraag natuurlijk. Ja. Die je moet stellen. Kijk, supermarkten, de meeste supermarkten zijn ingericht zodanig dat je het eerste wat je ziet zijn de groentes en de vleesproducten en de vis en dus de natuurlijke voedingsmiddelen. En pas als je dan doorloopt, dan kom je in de, zeg maar, de 70% rest die in principe eigenlijk nagenoeg allemaal producten zijn die we niet nodig hebben en die we in feite niet zouden moeten eten. Ja, je moet een soort van mindset hebben als je die supermarkt inloopt, dat je eigenlijk alleen maar dat eerste deel aandacht hebt voor wat daar is. En dan moet je de shortcut maar nemen naar de kassa, zo, als dat kan.
1: Ja.
2: Blijf vooral zoveel mogelijk weg bij de rest. Toch, daar moeten supermarkten zelf ook een rol in spelen, denk ik. Hè? Dus ik denk dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid. Want, dat wil ik dan toch ook nog even benadrukken, je kunt niet verwachten dat een individuele supermarkt maatregelen gaat nemen die het kopen van industrieel geproduceerd voedsel minder aantrekkelijk maakt. En dat is omdat als de Albert Heijn dat zou doen in zijn eentje, ja, dan verliest hij niet alleen klanten op dat gebied, maar ook voor de rest. Dan gaan mensen gewoon naar een andere supermarkt toe.
1: Ja.
2: Dus er moet een soort, dat noemen ze een level playing field zijn voor die supermarkten, dat ze allemaal hetzelfde doen in deze context.
1: Ja.
2: Dan is er weer eerlijke concurrentie. Dus
1: ja,
2: daar moeten waarschijnlijk uiteindelijk overheidsmaatregelen komen.
1: Ja, goeie. Nou, hartelijk dank, Hanno Peil. En tot de volgende keer.
2: Heel graag gedaan, Frank.

0: instrumentale versie van Laughter in the Rain. Je hoorde Earl Clough.
1: Dit is de Donderdag Date.
0: Ja, dankjewel. Altijd heerlijk zo'n instrumentaal muziekje. Lekker ontspannend nog even.
2: Gezondheidsnieuws.
0: De zeldzame suikers allulose en tagatose kunnen pieken in je bloedsuiker en insuline na het eten effectief afvlakken zonder de calorieën van gewone suiker. Onderzoek toont aan dat deze zoetstoffen de directe suikerstoot na een maaltijd flink dempen, wat vooral voor mensen met diabetes type 2 gunstig is. Er is echter wel een belangrijke kanttekening. Op de lange termijn, gemeten aan de HbA1c-waarde, is tot nu toe geen verbetering gevonden, mogelijk omdat de studies nog niet lang genoeg duurden. Omdat de resultaten per persoon sterk kunnen verschillen, is het lastig om te voorspellen hoeveel voordeel jij er precies uit zult halen. Allulose en tagatose zijn in Nederland en België niet als gewone tafelsuiker in de supermarkt verkrijgbaar, maar die kun je wel online bestellen of in gespecialiseerde webshops voor gezonde voeding. En vaak zijn ze dan ingrediënt voor specifieke dieetproducten. Ja, dit was de Donderdag Date voor nu. Ik vond het weer heel leuk dat je er was en ik zie je graag volgende keer terug. En kijk even op de website www.dedonderdagdate.nl en dan kom je uit op Gezondheidsnieuwsradio. En dat klopt helemaal. Dat is de goede website. Dus tot de volgende keer. De laatste voor vanavond is Vanessa da Mata. En good luck. Oftewel in het Portugees, boa sorte. Heel veel groetjes. Het gaat je goed. En vanaf deze plek naar jou toe. Het beste en tot later.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show. Dit was Teach In.
1: En in de summernight ben je schor ingerit.
2: Ja.
1: Een kikkertje in je keel.
2: Ik heb een kikkertje in mijn keel.
1: Even moet ook namens mij hartelijk welkom. De Flashback Show met weer hele leuke oude liedjes. En we gaan samen met Ringo Starr wat vakantiefoto's bekijken.

En zo bladerden we eventjes door het vakantiealbum van Richard Starsky, oftewel Ringo Starr, zoals hij zichzelf noemt. De voormalige drummer van de Beatles, zoals u ongetwijfeld weet. Een gouden oude rood-wit-blauwe. Hier is Mieke Telkamp en alles voor jou.

0: daar zijn we weer met wederom musicals. Dit keer hebben we een liedje uit Foxtrot. We zijn er tot conclusie gekomen dat het liedje wat we nu gaan draaien vorige week in Stars on Stage kwam. Het gaat erover musical over een legendarische duo. Annie M. G. Smit heeft deze nummertjes geschreven. En de musical speelt zich af in de roerige jaren 30. En het heet De Laatste Dans.
1: Straks gaan de lichten uit. Dit is de laatste kans. In heel Europa gaan de lichten uit. Dit wordt de laatste dans.

0: heet het gewoon As. A-S-S.
1: Oh ja, As.
0: Maar ja, misschien was hij net een sigaret aan het roken toen hij het liedje schreef. Ik weet het niet hoor. Maar dat was inderdaad Stevie Wonder. En dan nu een gouden oude rood-wit-blauw.
1: Oh ja, wat kijk.
2: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Verboden vruchten.
1: Wat?

Jakarta. Heel leuk plaats van Ronnie Tober. En dat was Verboden Vruchten. Maar ja, soms kan je het niet helpen, hè. Dan word je zomaar verliefd.

Roy Black en Anita. En dat liedje dat kwam uit een Duitse film en die heet Wenn man Schätzchen auf die Pauken haalt. En dat is een leraar.

jaar op school en die gaat met pensioen en die heeft een soort van jeugdbende gevormd om zich niet te vervelen. De Schwarze Hand heette die bende. Het zou warm worden volgens de weerprofeten. We wachten het af.

Ja, ik weet het niet wat dit voor zomer wordt. Tot nu toe is het een beetje kwakkelen. Soms een paar hete dagen en dan meteen weer onweer en regen erachteraan. Ik vind het toch nog, tot nog toe niet zo'n succes. We gaan naar Nelly Furtado en I Am Like a Bird.

Ja, ze moet gedacht hebben, als ik toch een vogeltje was, wat zou ik ver gaan vliegen? Ja, heerlijk, hè? I am like a bird. Nelly Furtado was dat. Dan nu, Janis Ian en The Other Side of the Sun.

Can see in the other side of the sun. Nou, de zon die laat zich vandaag nog een beetje niet van zijn beste kant zien. Af en toe gaat hij schuil achter de wolken. En af en toe dan schijnt hij. Nou ja, als het maar een beetje draaglijk is buiten. Ray Stevens, terug in de tijd met Everything is Beautiful.

Everything is beautiful in its own way. Alles is mooi op zijn eigen manier. Ja, zo kun je het ook zien natuurlijk. Dat was Ray Stevens. Een heel oud Nederlands volksliedje werd door de formatie Us verbouwd. And there's music in the air.

Wij leerden het vroeger op school als het slijperslied. Maar het is veranderd door de formatie Us in Music in the Air. Nou ja, dat zijn wij ook natuurlijk. Wij zijn ook on the air en DAB en op de computer overal te ontvangen. Jawel, mensen. Zo gaat het in deze moderne tijd. Dit is Peter Kent. It's a real good feeling.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Hartelijk welkom nu bij deel 2 van de Flashback Show.
1: Dankjewel, Ingrid. Weer een heerlijke uitzending met allemaal lekkere oude liedjes. Dit is Sandy Coast met de Blackboard Jungle Lady.

Ja, dan gaan we weer met musicals. We hebben nu Mary Poppins met Chim Chimmery Chim Chimmery. Mary Poppins gaat erover dat het iemand is die oppast en allerlei leuke liedjes zingt.

0: Poppins.
1: Ja, met, ik dacht de stem van Julie Andrews nog te herkennen. Kan dat kloppen?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dan is het een heel oud plaatje. Dankjewel, Ingrid. Hier is Nancy. These boots are made for walking.

Alan Shapiro, heerlijke gouden ouwe was dat. En The Queen for Tonight. Dus Paul Simon, me en Julio, bij de schoolyards. Wat ze daar deden, weet ik niet, maar het zal strafbaar zijn geweest, denk ik.

Paul Simon van dat beroemde duo Simon & Garfunkel, ooit weer solo gegaan met dit soort liedjes. Me and Julio, Down by the Schoolyard. Rod Stewart, een triest liedje, The Killing of Georgie.

Part 1 en 2. En part 2 lijkt verdacht veel op de Beatles met Don't Let Me Down. Maar ach, af en toe wordt er wel eens een regeltje geleend in de popmuziek. Zo gaat dat nou eenmaal. Ja, dan van Rod Stewart naar Connie Stewart. Het lijkt wel een beetje op elkaar, maar het is beslist geen familie. Her Heinzelmann.

dan is hij echt afgelopen. Hè? Heinzelman was dat van Connie Stewart. En ja, een liedje wat hier ook eigenlijk wel een beetje aan zee thuis wordt. Yes, I do like your Bermuda, you like mine.

ooit een hit-tip geweest van Edward Nizu. Meen ik mij te herinneren. Die maakte toen voor de KRO-programma's. Dat gaan we nu doen. Die shabby, shabby, shabby tijger in je tank. Had je toch vroeger. Het benzinemerk. Dan kreeg je een tijger in je tank. Hè? Lang geleden. Maar dit is Shabby Tiger. En Slow Down.

Bobby Goldsboro, Hello Summertime. En wij gaan een liedje draaien in de rubriek A Country Classics. Een uitvinding van Ingrid. Eerlijk is eerlijk. Ja. Ja. Nou, ik heb een hele mooie van Kenny Rogers voor je. Lucille.

hem dan. De country classic. Kenny Rogers en Lucille. Gaan we nog even een dansje maken. Kent u nog? The Silver Convention. En Fly, Robin Fly.

Silver Convention en Fly, Robin Fly. En hier zijn The Cool and the Gang. En She is Fresh. Is het misschien haar deodorant of zo? Zo vlies.

Ja, heel leuk liedje van Martine Bijl, mannetje, vrouwtje. En wij gaan naar vader en zoon. En of die het zo goed met elkaar kunnen vinden. Nou, we zullen het zo horen, want het wordt gezongen door Cat Stevens.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
4: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. They are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade, and so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
3: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
5: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
3: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Foodfestival Heerlijk Bergen keert op 19, 20 en 21 juni terug naar het centrum. Rondom de Ruïnekerk kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van eten, drinken, muziek en activiteiten voor jong en oud. Volgens de organisatie is het evenement in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste traditie in het dorp.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een scooterrijder is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Droogmakerij en het fietspad Boekelemeerweg in Heilo. De vrouw reed tijdens het oversteken van de Droogmakerij in de flank van de bestelauto. Gezien de schade reed ze op volle snelheid, ondanks dat hoog gras het zicht beperkt. De vrouw is door ambulancepersoneel afgevoerd. Vorige week vrijdag vond een vergelijkbaar ongeval plaats met een fatbiker. Een fietser is donderdag zwaar gewond achtergelaten na een aanrijding op de Oostertocht in Eruwgewaard. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 op de rotonde bij de Beukelaan. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en nuttige camerabeelden voor het onderzoek en om de doorrijder te vinden. Bergen heeft besloten de tijdelijke opvang van Oekraïners in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst met Hotel Nassau loopt tot eind 2026. De overeenkomst wordt met een jaar verlengd. Daarbij houdt Bergen de mogelijkheid open voor een verlenging van nog eens een jaar. Sinds 2023 wordt het hotel ingezet als opvanglocatie. In het hotel zijn 90 opvangplekken en volgens de gemeente verloopt de opvang goed en is het dorp tevreden. De politie heeft woensdag twee verdachten aangehouden voor een mishandeling op de kermis van Eruwgewaard. Het gaat om een 16-jarig en een 14-jarig meisje uit Eruwgewaard. Volgens de politie hebben zij zaterdag twee zussen uit Alkmaar geschopt en geslagen. Dit mogelijk samen met andere daders. De slachtoffers raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat beide verdachten nog vastzitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 1880. Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Viering, leven in vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een vader die blijft kijken, een zoon keert terug. Nog voordat hij iets kan zeggen, wordt hij gezien. Net zoals de stemmen in Perts muziek naast elkaar blijven klinken, zonder elkaar te grijpen, en zo laat de vader ruimte. En juist daarin wordt de zoon ontvangen. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 22 juni om 19:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die ze bezighouden. Elke zomer wordt er in de serie van 10 zondagsvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische basis geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 20 juni om 19:30. Naar Psalm 139a, Gods nabijheid. Vers: jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet waar ik ga, waar ik sta. Jij weet wat ik denk en voel. Je bent vertrouwd met mijn werken en mijn rusten. Geen woord komt over mijn lippen, of jij hebt het al begrepen. Achter mij ben jij, voor mij, rondom mij. Jij omgeeft mij, heb je hand op mij gelegd. Het is te wonderlijk dat ik het kan begrijpen. Waar ben ik niet in jouw aanwezigheid? Waar ben jij niet aanwezig om mij heen? Klim ik naar de hemel, daar vind ik jou. Lig ik neer in het donker, daar ben jij al. Waar ik ook ga, jouw hand zal me leiden, me vasthouden. Licht of duister, het is je al gelijk. Heer, jij doorgrondt mij en jij kent mij. Jij weet van mij. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: En Lisa de Pakker uit Karin Bloemen. Dag Karin. Hoi, wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best geleden alweer.
0: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is dan af.
1: Ja, maar ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd dat het mijn laatste theatershow is. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in de dag, een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het zit echt, ik ben met mijn stichting bezig. Ja. En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht, en dat merk ik echt niet zomaar even naast doen. Het is niet, weet je, dat kan gewoon niet, dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, meer over de stichting ook vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben.
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen we zowel emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat het vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag, vandaag de dag is het nog steeds aan de hand, hè?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of er aan overlijden. Ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om weg te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en vooral misbruik. En ja, ik wil gewoon zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel? Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Maar dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat we, it doesn't define you, weet je wel?
0: Ja. Nou, mooi dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de 2 euro over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, het was heel leuk, want de oude... De uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel. Ja. Dus nu zit, dat was luidelijk in Zijthof. En dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan.
0: Ja,
1: met een tintje grijs.
0: Maar het nieuwe rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt, dan is het heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En
1: de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Ik dus, ja, had ik ook niet van, dat is echt,
0: nee.
1: Dat is bijna chic, ja. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer, zijn zo lief geweest om
0: model
1: te poseren.
0: Ja.
1: En model, nou, dus dat is natuurlijk even, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven, dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Handsfree en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch? Extra,
1: ja, de spannend voor de mensen, ja.
0: Ja. Ja.
1: En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, een beetje het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik toch wel van mijn allereerste boek. Toen is het toch echt iets heel erg

0: daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega, die heet Adelheid. Die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
1: Oh, mooi. Dat je zo'n mooie mens om je heen hebt. En je dat extra controleren
0: Ja, zij kan dat goed, man. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. En ik heb een paar hele mooie dingen. De jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rally Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus ja. Dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken, als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt. Een beetje klokkend.
1: Ja, mooi.
0: Ja, dat is wel iets meer werk, maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig. Kom je daar aan?
1: Nou, eigenlijk ontwerp.
0: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
1: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
0: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, toch zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
1: Ja, kan ook.
0: In zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
1: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
0: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Echt. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
1: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
0: Ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen alle, of hopelijk morgen, alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje heb ik een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf moet regelen. Ja, dat is echt super gaaf.
1: Oh, wauw. Helemaal niet moeilijk.
0: Ja, schat. Maar goed, dus het heette lekker bezig.
1: Heel fijn, Karin. Gaat je zomer eruit zien?
0: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en... Grace, een slechte naam, ik vergeet meteen wat ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen, dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
1: Ja.
0: Heet je nou? Grace. Glennis. Oh, nou weet ik het weer. Glennis Grace. Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
1: Ja.
0: In het concertgebouw.
1: Nou, het wordt vast een feestje.
0: Ja, liefde. En er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ga bij Fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
1: Ja.
0: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
1: Ja, andere leuke dingen doen.
0: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0 en gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een poesje iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
1: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
0: Wat ze laten zien, kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
1: Nee, wat echt is en wat nep is.
0: Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
1: En aannemen, ja.
0: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met gedachten.

0: Dus van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
1: Nee. En een beetje aan elkaar denken, toch?
0: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstellingen altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
1: Ja, en voor zichzelf.
0: En voor, ja, en die menselijke maat, zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat. Ja. Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
1: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
0: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf echt gewend. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
1: Ja.
0: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
1: Ja.
0: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
1: En koesteren, want nu kan het nog.
0: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg geworden.
1: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
0: Is dat klaar? Ja.
1: Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
0: Nee, lief, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
1: Ja.
0: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
1: En dankbaar.
0: Dus, en echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid van het theater maken en ik vier dat echt.
1: Ja.
0: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
1: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
0: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is echt waar.
1: Karin?
0: Dus straks ben ik al 67 en dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
1: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
0: Dankjewel, Lise.
1: Fijne zomer. En, gaan
0: voor
1: elkaar,
0: iedereen.
1: Ja, en we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
0: Oké,
1: gezellig.
0: Oké, gezellig. Doei.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag Kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Lee Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.